Music Matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. In Nederlands-Limburg zijn er bij de grote natuurbrand mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Er zijn tijdens de brand explosies gehoord. De ontmijningsdienst moet dat nu onderzoeken. Mogelijk zijn de explosieven door de brand bloot komen liggen. Dat was ook al het geval bij de grote brand in het Franse departement Gironde. Daar zijn 400 obussen en andere explosieven gevonden. In Oekraïne zijn zeker 2 doden en zo'n 30 gewonden gevallen bij Russische raketaanvallen, onder meer op Kiev en Bucha, dat melden de autoriteiten op Telegram. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De trainer van Union, David Huber, is al bij al tevreden met die uitslag.
3: We scoren 3 keer tegen een tegenstander die heel weinig tegenkrijgt, dus dat zegt ook veel. Waarvan 2 open play momenten. We hebben dan 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammere van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoelpunten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan mentaal ook wel een voorsprong te pakken op de tegenstander.
2: De terugmatch is voor volgende week. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.

0: zomer van de Billy.
1: Met deze week live sessies van Isolde Lazoen, Arend de Lapie en Daan. En donderdagavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
0: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
5: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
0: Really? Music matters.

0: Colruyt Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Shh, luister.
3: Come on.
2: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Willy. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. Mobiliteitsminister Krukke onderzoekt een verbod op krachtige wagens voor jonge bestuurders. Aanleiding is een nieuwe wet in Frankrijk. Vanaf dit najaar mogen jonge bestuurders die net hun rijbewijs hebben daar niet meer rondrijden met sportwagens en zo, omdat er geregeld ongevallen mee gebeuren. Professor Mobiliteit Dirk Lauwers pleit ook in ons land voor zo'n verbod.
3: Als we kijken naar zware ongevallen, de dodelijke ongevallen, ongevallen met zware gewonden, dan zien we dat daar ongeveer 1 op 7 van die ongevallen dat daarin een chauffeur betrokken is van minder dan 25 jaar. Dus er is wel degelijk een probleem. Dus het verkeersveiligheidseffect, ik denk dat daar weinig twijfel moet over bestaan.
2: In Italië bestaat zo'n verbod al meer dan 15 jaar. In Nederlands-Limburg zijn er bij de grote natuurbrand mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Er zijn tijdens de brand explosies gehoord. De ontmijningsdienst moet dat nu onderzoeken. De brand is nog altijd niet onder controle, maar breidt niet verder uit. In Oekraïne zijn zeker 2 doden en 30 gewonden gevallen bij Russische raketaanvallen, onder meer op Kiev en Bucha. Dat melden de autoriteiten op Telegram. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, draait de afgelopen maanden een omzet van $7,8 miljard. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Het gaat om een stijging van bijna 92%. Financieel expert Pascal Papa.
4: Het resultaat is beter dan verwacht. De kwartaalomzet is $1 miljard hoger dan verwacht. Op het vlak van artificiële intelligentie wordt er nog wel verlies geboekt, maar dat verlies is toch een pak kleiner, ook ruim 1 miljard kleiner dan wat men had verwacht. Dus eigenlijk is dat ook een goed resultaat.
2: Een aandacht.

0: Ronde van het ATP-toernooi in Montreal in Canada. En dat zonder te spelen. Zijn Spaanse tegenstander gaf forfait. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
1: Yo, merci. Live music
2: matters. Goedemorgen. Welkom bij de radio.
3: De zomer van Willy.

Kurt stuurt, de outro is geweldig van dit, dus ik heb ook maar gezwegen op de outro natuurlijk. Het is zijn favoriete Preacher's Song. Ik heb het iets te meer voor Motorcycle Emptiness, maar merci toch Kurt voor het bericht. Goedemorgen, The Manage met een lange titel. Hij heeft het genoeg gezongen, dus je weet wel waarover het ging natuurlijk. 8:07, woensdag vandaag, augustus nummer 5 zijn we met nieuwe muziek van Eel.

uit Australië, Midnight Oil. En de beds are burning, naar het schijnt. 7:15, goedemorgen. Er is iemand jarig vandaag op deze augustus nummer 5. Allee, meerdere mensen vermoed ik. Maar het is vandaag de verjaardag van George Albert Rutenberg. Dat zegt jou en mij ook niks. De man heet eigenlijk tegenwoordig Pat Smear en is gitarist op dit moment voor Foo Fighters. Hij wordt ook al 67 jaar vandaag. Hij was de oprichter van een legendarische band The Germs met op bas Lorna Doom en op drum Dottie Danger. En Dottie Danger was pseudoniem voor Belinda Carlisle. Daarna werd hij touringgitarist bij Nirvana en na Nirvana mocht hij bij de Foo Fighters tussen 94 en 97. En vanaf 2005 mocht hij terug mee gaan toeren. En vanaf 2010 hadden ze gezegd bij Foo Fighters van, allee, je mocht terug op de foto's van de cd's komen. Dat is dus het verhaal van Pat Smear. Maar eigenlijk, het strafste wat hij meegemaakt heeft, is toch wel dit. Super grappig. Pat Smear deed ooit auditie voor de videoclip Raspberry Beret van Prince in 1985. Hij wou dansen in die videoclip. Zijn auditie was verschrikkelijk, want de man kon niet dansen. Dus hij werd daarvoor bedankt. Maar Prince was daar bij de auditie en hij zei, maar nee, wacht. Ik wil die Pat er toch in. En weet je waarom? Ik vind zijn haar leuk. Hij had van dat superlang haar in de tijd. Tegenwoordig grijs kort haar, maar superlang haar. Dus Prince zelf deed een ingreep en zei, ik wil Pat Smear toch in de video. En daarom kan je hem zien in de video van Raspberry Beret, ergens naast de piano van Lisa Coleman. Dus Pat Smear van The Germs, van Nirvana en van de Foo Fighters te zien in Raspberry Beret. Maar vooral vandaag, jarig, 67 jaar, proficiat Pat.

Fighters in These Days wordt op gitaar Pat Smear, die vandaag dus 67 wordt. En geboren is als George Albert Rutenberg. Het is wel raar dat je dan van George naar Pat Smear gaat, maar zwart. Zometeen alweer naar Australië met Jet en Are You Gonna Be My Girl? Naar deze van Razorlight en In The Morning.

0: promo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
1: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: De Vos.
3: Ja, limmes.
2: Zelfs na 140 jaar blijven onze Belbecues hip.
3: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slee samurai.
2: Of dingen, hè, bougie burgers.
3: Dat is passé. Kom, herpak de limmes.
2: Oké. Okay.
3: Waarom neemde jij nu nog een burger?
2: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
1: De Vos limmes.
5: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

wordt altijd gezegd van ja, dit drumding is gewoon copy-paste van Lust for Life van Iggy Pop. Maar de mannen van Jet zeiden zelf van, dit is eerder eigenlijk copy-paste van zo bijvoorbeeld You Can't Hurry Love van The Supremes. Oké dan. Jet en Are You Gonna Be My Girl? Well, everything but the girl that is missing. Ze wilden eigenlijk zelf heel graag die remix. Ze wilden echt een dance-versie ervan.

Everything But The Girl, over vrouwtjes gesproken. De vrouwtjes komen naar hier vandaag, Roos en Sien. Dus ik moet toch een beetje poetsen, alles moet perfect proper zijn. Natuurlijk, want vandaag kan je niet naar Leuven. Je kan naar Leuven, naar de stad natuurlijk, maar niet naar ons terras M Leuven. Want dat is gesloten op woensdag, maar morgen zijn we er weer en zijn we extra lang open. Morgenavond gratis in de tuin van Leuven, op het podium daar. Een heus Willy Unplugged festival eigenlijk, hè. Met Portland tussen 9 en 10. Dus gewoon live Portland, gratis in de tuin van Leuven. En deze man doet het voorprogramma tussen 8 en 8:30. Ook zeker de moeite. TP.

Tea Peel & Green dit weekend op Dranouter, maar morgen gratis te zien op ons terras, alleen in de tuin eigenlijk van M. Leuven, tijdens onze Willy Unplugged mini-festivaltje. Tea Peel & Green van 8 tot half 9 en Portland van 9 tot 10, dus morgenavond. Live music matters. This is Willy.

0: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
1: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
0: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.

0: op het cd-singeltje. Was er nog een tweede track trouwens, Together, deed ze samen met Childish Gambino. Goedemorgen, we herdenken vandaag de geboortedag van een legende, namelijk Adam York. Geboren vandaag als Adam Nathaniel York in Amerika uiteraard. Rapper en een van de oprichters uiteraard van de Beastie Boys. Helaas overleden in 2012 aan de gevolgen van kanker. Adam York was trouwens ook vaak de fotograaf van de hoesjes en zo van de Beastie Boys. En ook de regisseur van hun video's eigenlijk, hun musicvideo's, hun clipjes dus eigenlijk. Maar deed hij onder een pseudoniem, onder een andere naam, namelijk Nathaniel Hornblower. Super bizar. Oké, dus we herdenken vandaag de geboortedag van Adam York, legende van uiteraard de Beastie Boys. Ik ga eens iets anders spelen. She's Crafty, nooit echt een grote hitsingle of zo geworden, maar wel een van de favorieten onder de fans van Beastie Boys. Met een riffje gestolen, alleen gebruikt van Led Zeppelin uit The Ocean.
1: De zomer van Willy.

De nieuwe plaat van Queens of the Stone Age, dit was de single Easy Street. Wanneer die plaat komt, geen idee. Sam Bettis heeft vorige week op ons terras verteld dat in het najaar Case Choice terug samenkomt om een nieuwe plaat te gaan maken. En daar zijn we blij mee, uiteraard. Tot aan het nieuws van 8 uur. Case Choice en alles gratis.

0: De zomer van Willy.
1: Met deze week live sessies van Isolde Lazoen, Arend de Lapie en Daan. En donderdagavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
0: Music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
0: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. Mobiliteitsminister Krukke onderzoekt een verbod op krachtige wagens voor jonge bestuurders. Aanleiding is een nieuwe wet in Frankrijk. Vanaf dit najaar mogen jonge bestuurders die net hun rijbewijs hebben daar niet mee rondrijden met sportwagens en zo, omdat er geregeld ongevallen mee gebeuren. Professor Mobiliteit Dirk Lauwers pleit ook in ons land voor zo'n verbod.
3: Als we kijken naar zware ongevallen, de dodelijke ongevallen, ongevallen met zwaar gewonden, dan zien we dat daar ongeveer 1 op 7 van die ongevallen dat daarin een chauffeur betrokken is van minder dan 25 jaar. Dus er is wel degelijk een probleem. Dus het verkeersveiligheidseffect, ik denk dat daar weinig twijfel moet over bestaan.
2: In Italië bestaat zo'n verbod al 15 jaar. In Kiev in Oekraïne zijn nu al zeker 15 doden geteld bij Russische raketaanvallen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden de hulpdiensten. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Ook in de stad Bucha viel al zeker 1 dode. Mogelijk loopt ook dat cijfer nog op. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. In Los Angeles in de VS heeft de politie afgelopen zondag mogelijk een aanslag tegen president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. Ze pakten een man op die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfterrein van Trump. In zijn zakken vonden de agenten munitie en later troffen ze in zijn auto ook een geladen wapen aan. Trump zou normaal gisteren een benefiet bijwonen op het terrein. De man zit in de cel, het onderzoek loopt. SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, draait de afgelopen maanden een omzet van $7,8 miljard. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Het gaat om een stijging van bijna 92%. Financieel expert Pascal Papen.
4: Het resultaat is beter dan verwacht. De kwartaalomzet is $1 miljard hoger dan verwacht. Op het vlak van artificiële intelligentie wordt er nog wel verlies geboekt, maar dat verlies is toch een pak kleiner, ook ruim 1 miljard kleiner dan wat men had verwacht. Dus eigenlijk is dat ook een goed resultaat.
2: Een aandeel van SpaceX is trouwens goedkoper geworden. Per stuk betaal je nu zo'n $125. Meer uitleg van Pascal Papen kan je trouwens beluisteren in de podcast HLN Vandaag. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De trainer van Union, David Hubert, is al bij al tevreden met die uitslag.
5: Ik ben 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammer van vandaag vind ik wel dat we te snel de tegendoelpunt moeten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan ja, mentaal ook wel een voorsprong te pakken.
2: De terugmatch is voor volgende week. FIFA-baas Gianni Infantino roept de top van de Internationale Voetbalbond samen voor crisisoverleg. Mogelijk naar aanleiding van de heisa de afgelopen weken. Infantino kwam met een plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel kritiek op. Onder meer de Europese Voetbalbond eist het ontslag van Infantino. Afwisselend zon en wolken.

Michael Hutchins veel miserie had hij. Maar al die miserie die verdween toen hij in de ogen van zijn liefje keek. Daarover ging deze disappear van NHS en zijn liefje op dat moment was uiteraard Kylie Minogue. Gisteren was het de begrafenis van Glenn Hanzer, daar heeft Eddie Vedder gezongen. Maar ook Bono was daar om samen met The Edge A Beautiful Day te zingen tijdens die begrafenis. Het is nieuw werk van U2.

0: kan dat dus echt kopen, hè? Zo specifieke dansschoenen. Er zijn zelfs dansschoenwinkels in België. Online zo 60, 70 euro is wel wat geld. Zelfs op Temu is het 25 euro. Dat is wat. Arctic Monkeys. Alright, 12 minuten over 8. Dit is het moment van de holy crap van hoe recalcitrant is die dat hij dit durft te draaien op de radio zo van heel lang geleden. Dit is een epifanie, een aha-momentje. Het is tijd voor de Big Kahuna. Ik heb terug een song uit de jaren 80 vandaag. Er valt eigenlijk zo goed als niets over te vertellen. Alleen dat het een Schotse band is en dat het uit 1986 komt. Dat is eigenlijk gewoon alles dat ik kan vertellen. Ik ga het gewoon draaien. Een Big Kahuna momentje voor vandaag is Look Away van Big Country.
1: Dit is de zomer van Willy.

Goed, hè? Danny Stuart, Kahuna, Always Words. Maar nu gaat voor topband, Vergeet de Wereldplaat. En Chris Stuart, ja, gewoon een goed nummer. Lisbeth gaat voor eindelijk nog eens Big Country op Willy. Ook is Dull Arm en Lone Justice. Oké, ik zal eraan denken, Lisbeth. Altijd goed, deze song. Big Country en Look Away. Trouwens, zit hier nog een hele goede song uit de jaren 80 die helemaal gaat vergeten zijn. Gewoon. Straks rond 8:30 zal dat zijn. Nu, pulvruchtjes. Slijmerwten.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Nog steeds à volonté.
3: This is the muscle van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

Dankjewel, Hector. Die will kick your asses. New Radicals, dat is eigenlijk gewoon Greg Alexander. And you get what you give. Dat is 28 jaar oud. Maar het straffen is dat net gisteren New Radicals, dus gewoon Greg Alexander, beslist heeft om nieuwe muziek uit te brengen. Hoe maf is dat? Na 28 jaar. Trouwens, ik weet nog die videoclip opgenomen in een shoppingcenter in New York. En er is een Willy-luisteraar, ik ben zijn naam kwijt, maar het is gewoon een Vlaamse Willy-luisteraar, die toen aanwezig was in New York, in dat shoppingcenter. En die zag dat allemaal gebeuren, die opnames van die videoclip 28 jaar geleden. Super toevallig eigenlijk. Zometeen een geweldige song uit de jaren 80, na deze van Stereophonics en Maybe Tomorrow.

schoon einde, dus dit mocht er niet tussen komen, vond ik. Stereophonics en Maybe Tomorrow. 8:30. We herdenken vandaag de geboortedag van Pete Burns. Pete Burns, legendarische singer-songwriter, de frontman van Dead or Alive, je weet wel, van You Spin Me Round uit de jaren 80. Hij was in die periode echt wel nogal een figuur, hoor. Heel excentriek, typisch new wave uiteraard. Ook veel gevraagd figuur, ook nog in de jaren 90. En door televisiemakers, omdat hij nogal zo excentriek was, flapte er nogal van alles uit. Dus hij werd vaak gevraagd in televisieprogramma's. Maar helaas overleed hij in 2016, hij werd 57 jaar. Met Dead or Alive heeft hij ongeveer 17 miljoen albums verkocht en 36 miljoen singles over de hele wereld. Maar het erge is, in 2014 werd hij gewoon bankroet verklaard. Pete Burns is vandaag geboren in 1959 en gestorven aan de gevolgen van een hartaanval in 2016. Hij werd toen 57 jaar. Pete Burns van Dead or Alive. En ik doe... Nee, niet You Spin Me Round. Ik doe die andere single. It is Lover.

vanavond op de Loterse Feest. Hi. Dit was Daggers. Zometeen gaan we een pet weggeven na onder andere nog deze band die je morgen kan zien in Hollywood in het Hard Rock Hotel, mocht je zin hebben. Mumford & Sons en Guiding Light.

0: heb hier een pet liggen van Willy. Ah oh ja, van wat anders. En die mag weg. Je stuurt nu in de app Jan met de pet. Of iets wat erop lijkt. Whatever. 1 woord, 10 woorden, 100 woorden. Doet er niet toe. Iedereen komt in aanmerking. You know the drill. Laat maar komen. Ah ja, de hoeveelste kies ik vandaag? We zijn augustus nummer 5. Dat is dus een 8 en een 5. 8 maal 5, dat is simpel. Dat is 40, dat wist ik nog. Dus de 40ste die mag winnen vandaag.
1: Dag.

heet dan een kabbelend muziekje. Nieuwe muziek van Back and In The Night. In de pet. Louis stuurt 10 woorden. Stevig in voor Pet Augustus. Met Jan in bed stuurt Thomas. Vind ik een beetje raar. Misschien voor een tv-programma met 4 in bed. Ja, ik vermoed het. Ik zal een keer klakken, stuurt Geert. Vind ik al een goeie. Vleesklak verbergen, stuurt Jonathan. Ik ben nummer 40, stuurt veel mensen maar. And you know the drill, stuurt ook veel mensen maar. Oh god, en misschien voor de 100 reacties. Ik moest even scrollen. Oh shit, wacht. Ah ja, de 40ste. Jan van den Bergen, proficiat.

was de debuutsingle in mei. Dus in de maand mei, niet in mei, maar in mei. 1985 voor Fanyon Cannibals en Johnny Come Home. Een beetje een mix eigenlijk van een klein beetje rock, een beetje ska. En dan dat falsetstemmetje van Roland Gift. Ze hebben nog veel hits gescoord erna, uiteraard. Het nieuws van 9 uur komt eraan naar Kaiser Chiefs. En deze uit Limburg, de band van Lore Bormans, Blue Robin en...

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen. In Nederlands-Limburg is de grote natuurbrand onder controle. Al zal het wel nog dagen duren vooraleer het vuur volledig geblust is. Dat melden de autoriteiten. Er zijn nog verschillende brandhaarden aanwezig, zegt Erik Thijssen van de brandweer.
3: De nacht is stabiel doorgebracht. Dat betekent dat er verder geen uitbreiding heeft plaatsgevonden. En dat er sprake is van hotspots die we vandaag verder op gaan pakken. De moeilijkheid is dat daar een gebied is waar oorlogsresten aanwezig is. Waardoor we het niet van de begaanbare paden af kunnen om de brandhaarden af te kunnen blussen.
2: De blushelikopters van Defensie vliegen over een uur terug uit om de brand verder te bestrijden. In Kiev in Oekraïne zijn nu al zeker 15 doden geteld bij Russische raketaanvallen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden de hulpdiensten. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Ook in de stad Bucha viel al zeker 1 dode. Mogelijk loopt ook dat cijfer nog op. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. In Los Angeles in de VS heeft de politie afgelopen zondag mogelijk een aanslag tegen president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. Ze pakten een man op die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfterrein van Trump. In zijn zakken vonden de agenten munitie en later troffen ze in zijn auto ook een geladen wapen aan. Trump zal normaal gezien gisteren een benefiet bijwonen op het terrein. De man zit in de cel, het onderzoek loopt. Union-trainer David Huber blijft optimistisch voor de Europese terugwedstrijd tegen het Noorse Bodø Glimt. Union speelde in zijn heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League 3-3 gelijk.
4: Het positieve is, die wedstrijd is van volgende week is nog open. Het kan alle kanten uit. We hebben getoond dat we 3 keer kunnen scoren tegen hun. Dus dat biedt wel perspectieven. Maar we weten wat ons te doen staat en dat is duidelijk.
2: De terugmatch is voor volgende week in Noorwegen. En FIFA-baas Gianni Infantino roept de top van de Internationale Voetbalbond samen voor crisisoverleg. Mogelijk naar aanleiding van de hijsa de afgelopen weken. Infantino kwam met een plan om de aandelen van het WK-voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Maar daar kwam veel kritiek op. Onder meer de Europese Voetbalbond eist het ontslag van Infantino. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen is het vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
1: Live music matters. De zomer van Willy.

Een gitarist en zanger van het bandje The Nerves uit de jaren 70 had deze ooit geschreven, Hanging on the Telephone, maar het werd totaal geen succes. Hij was ook al helemaal depri geworden van het wil mij maar niet lukken, het lukt niet, ik word maar niet succesvol, ik ben zo arm als iets. En op een bepaald moment kwam Blondie langs en die vroegen van, mogen wij dat liedje opnemen? En hij was natuurlijk blij. Heeft daarna ook nog Debbie Harry uitgebreid bedankt, want hij was rijk geworden dankzij Hanging on the Telephone in de versie van Blondie. Hij schreef trouwens ook nog Come Back and Stay voor Paul Young, dus hij werd nog rijker.

0: Billy Corgan speelde bijna alle instrumenten op deze Today zelf, omdat de rest allemaal te veel onder de drugs zat.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: En hij vertrouwde dat boeltje niet. En het zal het maar zelf doen, denk ik. 12 minuten over 9. Goedemorgen. Augustus nummer 5 vandaag, woensdag. Komend weekend, 7, 8, 9 augustus, is er weer het Dranouter Festival. Met optredens van ja, heel veel mensen. Onder andere Emmy Dark, Monza, Ize, The Cooks, Flip Collier, Dressed Like Boys, T.P. Le Green en Camilo Donoso. En onze Sien Wijnands gaat daar werken. Jawel. Als host zal de groep aankondigen in de brouwerie. Of brouwerie, misschien moet ik dat in het West-Vlaams zeggen, weet ik niet zo goed. Wat. Dranouter dus dit weekend met zaterdag op het podium deze Sylvie Kroijs.

Guy Garvey, frontman van Elbow, zat ooit op café en hij bedacht daar ineens het zinnetje Mondays is for drinking to the seldom seen kid. En hij dacht, oh, dat is zo goed, ik mag dat niet vergeten. En hij schreef het op een bierviltje en hij fluistert het in het begin van deze Grounds for Divorce.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt, of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Shh, luister.
5: Hoi, kom op!
4: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
6: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Music Matters. Willy.

Michael Stipe en Andrew Watt en I Played the Fool. 9:55, we zijn woensdag augustus nummer 5. Het is vandaag de sterfdag geweest van Jeff Porcaro, drummer van vooral gekend Toto. Uit 1992, toen is hij gestorven inderdaad. Dus hij is begonnen al op zijn 17e. Op zijn 17e stond hij al op podium bij de live tours van Sonny en Cher. Daarna heeft hij echte sessies gespeeld, onder andere bij Steely Dan op 3 platen daarvan. Hij is te horen op Thriller van Michael Jackson, op platen van Bruce Springsteen en The Dire Straits. Ook trouwens op Mother van Pink Floyd. Maar uiteraard het meeste gekend als drummer van Toto en zijn wereldberoemde Rosanna Shuffle. Hij is vroegtijdig overleden. Hij werd maar 38 jaar. Wat was hij aan het doen? Hij was insecticide aan het sproeien in zijn tuin en hij zou een hartaanval gekregen hebben als allergische reactie op die insecticide in zijn tuin. Nu, een beetje later werd er een andere oorzaak bekendgemaakt, namelijk dat hij een hartaanval had door de gevolgen van te veel drugs te gebruiken. En een beetje later, uiteraard, was er zijn familie die zei, nee, het is zeker de pesticide geweest, die had niks te maken met drugs, alles wat. Vandaag dus gestorven in 1992, hij werd maar 38 jaar. De legendarische drummer Jeff Porcaro, vooral gekend van Toto, dus daarom ga ik vandaag voor deze Pamela.

0: listen to the beat.
1: Luister maar naar die beat van Mano Negra en King Kong 5. Zometeen New Order naar Royal Blood en ja, zoek het zelf maar uit. Nothing here to see, just a kill out me. Trying to cut some tea.

0: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 6,95 €. Aldi, altijd slim.

0: Ik ben een van de gelukkigen die thuis de vinyl maxi single liggen heeft van deze Blue Monday New Order uiteraard.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: Vandaag zijn we gesloten in Leuven. Het terras is daar dicht, altijd op woensdag. Morgen is het dan donderdag, dan zijn we terug open. Ah ja, maar wel super extra, extra lang. Want s'avonds hebben we daar weer een concert in de tuin van M. Leuven. Dat is volledig gratis, dus allemaal welkom. Je moet je niet aanmelden of zo. Gewoon naar daar gaan. En morgenavond is er Willy Unplugged. Dat betekent T.P. Le Green van 8 tot 8:30 en van 9 tot 10 uur morgenavond gratis in onze tuin een concert van Portland. Dus allemaal welkom morgenavond in Leuven. Dit is Forever.

Wordt goed, wordt geweldig. Morgenavond Willy Unplugged in Leuven, in de tuin van M. Leuven. Portland vanaf 9 uur en daarvoor TP Le Green in het voorprogramma. En onze chef muziek Kevin draait plaatjes vanaf 6 uur op het terras. En er is ook nog een foodtruck, dus het is echt wel de beste apero-plek.

Nieuwe muziek van Novastar en Today, Yesterday. Sien en Roos komen naar hier, naar de studio in Vilvoorde. Dus ik ga hier alles nog eens extra proper maken. Dat komt wel goed. En zometeen tussen 10 en 11 kies je de muziek zelf. En nu staan de eerste twee mogelijkheden voor na 10 uur al klaar in de app. Ik ben hier zelf aan het klikken. Arcade Fire, Keep the Car Running of The Ballad of Chasey Lane van Bloodhound Gang. Ik ga voor Arcade Fire. Even, voilà, ik heb gekozen. Benieuwd wat het wordt na 10 uur. Tot morgen!

0: De zomer van Willy.
1: Met deze week live sessies van Isolde Lazoen, Arend de Lapie en Daan. En donderdagavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
0: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
0: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. In Nederlands-Limburg is de grote natuurbrand onder controle. Al zal het wel nog dagen duren vooraleer het vuur volledig geblust is. Dat melden de autoriteiten. Er zijn nog verschillende brandhaarden aanwezig, zegt Erik Thijssen van de brandweer.
3: Dat betekent dat er verder geen uitbreiding heeft plaatsgevonden. En dat er sprake is van hotspots die we vandaag verder op gaan pakken. De moeilijkheid is dat daar een gebied is waar oorlogsresten aanwezig is. Waardoor we niet van de begaanbare paden af kunnen om de brandhaarden af te kunnen blussen.
2: De blushelikopters van Defensie vliegen over een uur terug uit om de brand verder te bestrijden. De bekende veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. Dat maakt zijn zoon bekend. Bernaerts richtte in 1993 zijn veilinghuis op in Antwerpen. Hij werd onder meer beroemd door de veiling van de Hemelvogel, een schilderij van René Magritte.
4: 3.400.000. Niemand beter. Iedereen gewoon aangedacht. Activiteit was...
2: Het is nog steeds het duurst geveilde schilderij ooit in ons land. Mon Bernaerts werd 81. In Guatemala in Zuid-Amerika zijn zo'n 1700 mensen geëvacueerd uit vrees voor een vulkaanuitbarsting. In de hele regio geldt code rood. De vulkaan Fuego spuwt er sinds maandag lava en as uit. Het gaat om een van de actiefste vulkanen wereldwijd. 6 jaar geleden kwamen nog 215 mensen om bij een uitbarsting. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen is het vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
1: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy. Willy.
0: Music matters.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
5: Voorwaarden op colruy.be. Even

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Van 10 tot 11. Kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

Van 10 tot 11. Kies je de muziek zelf. Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
3: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top. Er zal geen vlek meer te zien zijn.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
5: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
4: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
6: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men, 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Van 10 tot 11
9: kies je de muziek zelf.
8: Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

0: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB Plus, in de Willy app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 11 uur.
4: Goedemiddag. Drinkwaterbedrijven zien geen extreme piek in het waterverbruik. En dat ondanks de hittegolven en de droogte. Je hoort Karel Heijerman van de koepel van drinkwaterbedrijven Aqua Flanders.
5: Dat is goed nieuws eigenlijk, want dat betekent dat de mensen op een verstandige manier omgaan met het gebruik van kraanwater. En dat is een goede vaststelling natuurlijk. Hè. Waar wij wel piekverbruiken zien, is in sommige kustgemeenten, maar dat heeft dan te maken met toerisme enzovoort. Dat is ook een jaarlijks fenomeen en daar zien we wel pieken. Maar voor de rest, Vlaanderen breed, zijn die pieken relatief beperkt eigenlijk.
4: Op 26 juni werd het meeste water verbruikt. Dat was ook de warmste dag deze zomer. In Duitsland lag het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig vannacht een tijd stil door een drone boven een van de start- en landingsbanen. Dat bevestigt de NAVO. De drone vloog in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Intussen is het luchtvaartverkeer wel volledig hervat. De politie onderzoekt de zaak. Een stuk van een SpaceX-raket is vanochtend neergestort op de maan nadat het anderhalf jaar door de ruimte ronddwaalde. Het komt van een raket die in januari vorig jaar werd gelanceerd. Door de crash krijgt de maan er een nieuwe krater van tot wel 30 meter groot bij. Het is niet duidelijk wat er nu moet gebeuren met het raketdeel. Mogelijk blijft hij voor altijd op de maan. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien ook een bui, maximaal tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
3: Live music matters.
2: De zomer van Willy.

Block Party en Banquet. Goedemorgen. Vandaag vanuit Vilvoorde. Woensdag is M Leuven dicht en dus verkassen wij naar onze studio één dagje per week. Maar dat is ook plezant, want dan kan ik eens in het echt dag zeggen tegen Jan van den Bossen. Jan neemt de ochtenden over in de zomer voor het grootste stuk. Maar voor geweldig dikke merci, zo kan ik zonder schuldgevoel ook eens af en toe doorzakken op een zomeravond. Dit is Fool to Cry, The Rolling Stones.

Dave Burney natuurlijk zelf uitstekende muziek schrijft, maar zijn eigen muzieksmaak is ook supergoed. Dat weet ik omdat hij zijn fietsplaylist heeft gedeeld. Dat heeft hij op Spotify gedaan onder de naam David Burn Radio Biking Playlist. Dat is muziek die hij luistert als hij gaat fietsen, specifiek ook met zijn vouwfiets, want die neemt hij altijd mee op tournee. Olivia Rodrigo staat er zelfs in, maar ook Rosalia, Paul McCartney, Jonas Policewoman, Phoebe Bridgers, die er zo meteen aankomt overigens na Garbage and Stupid Girl.

De nieuwe single van Phoebe Bridgers bewijst toch wel weer dat ze echt eentje categorie is. Last Boys, voorproefje van Last Weekend, verschijnt op 14 augustus. Nieuw album van

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Zij de Vos.
4: Ja, Lemmis.
3: Wat gooien we straks op de barbecue?
4: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
3: Een goeie viske.
4: Of een lekkere langoustine.
3: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmis.
7: Nog steeds al volonté.
8: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
7: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
11: De zomer
12: van Willy.

0: blijft een fantastische song van twee Belgen, Lena. We hebben natuurlijk elke dag, behalve op woensdag, twee artiesten die live komen spelen bij ons in M. Leuven op ons terras. Dus ondertussen hebben we al een heel aantal live opnames die ik natuurlijk ook heel graag nog eens laat horen. Straks komt er zo'n live plaat aan, maar eerst wil ik iets anders met je delen. Ik las een fantastische quote van Ruben Haycox. Zegt je wellicht niet zoveel, maar dat is een frontman van Westside Cowboy, een nieuwe hele fijne band. En die Ruben die zegt, als ik me onzeker voel over een song die ik net heb geschreven, dan doe ik alsof ik die song aan het voorlezen ben, die tekst dan, met de stem van Jeff Tweedy van Wilco. Daar kijkt hij heel erg naar op. En dan doe ik alsof Jeff Tweedy die song heeft geschreven. En als ik dan denk van Jeff Tweedy heeft die song geschreven, dan vind ik het meteen een fantastische song en ben ik minder onzeker over wat ik zelf heb geschreven. Fantastische manier om met onzekerheid om te gaan. En goede song schrijven ze, Westside Cowboy. Dit is Pin Up Boys.
1: De zomer van Willy. Sien Wijnands.

album binnenkort, Cookie Happens. Maar dit is uiteraard een ouder nummer van hem. Hey man, now you're really living. Zometeen naar Gorky, live muziek van een Belgische heel jonge muzikant. Heel beloftevol.

Steen, dat was zijn eerste single, heeft het heel goed gedaan. Aaron vertelde gisteren dat hij zijn master muziekproductie aan het kask nog moet afwerken. Maar hij zei ook dat hij zo goed als rond is met het schrijven van nieuwe songs voor zijn debuutplaat. Die opnamedagen liggen ondertussen ook al vast. En twee van die songs speelde hij gisteren voor het eerst live op de radio. Flash Fly was daar eentje van en echt catchy as hell. Echt waar, ik kijk zo uit naar de volwaardige single. Dit is Arend Delaby live met Flash Fly.

0: Paper Machete van Queens of the Stone Age. En daarvoor Arend de Labie live met Flashfly. Zo meteen Black Pumas.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes,

Colors dus, van Black Pumas. In 2019 kwam hun debuutalbum uit. In 2023 dan hun tweede Chronicles of a Diamond. Dus als we dan opnieuw 4 jaar zouden wachten, dan zou 2027 het jaar moeten zijn voor het derde album van Black Pumas. Ik hoop het, samen met jou.

pik even wat die copywriter van het depot schreef over Higby, omdat ik het zo goed gevonden vind. Wat als Kurt Cobain en Ariana Grande samen een Pokémon zouden krijgen? Ja, dan krijg je een Higby. Vat heel goed samen, vind ik, hoe ze klinken. Heel tof. Er zijn al heel veel Willy's goed geconditioneerd. Ik heb al heel veel M-quiz berichtjes gekregen in de app. Dat klopt inderdaad, want straks over een kwartier, 10 over 12, dan spelen we de M-quiz. Je maakt dan kans op 3 Willy gadgets, Willy stickers, een Willy tote bag en een Willy Marcelleke. Wil je meespelen, dan klopt het inderdaad om gewoon enkel en alleen M-quiz te sturen in de app.

0: zomer van Willy.
1: Met deze week live sessies van Isolde Lazoen, Arend de Lapie en Daan. En donderdagavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
0: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japandi.
4: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
5: Knaldi! Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
0: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag. Hulplijn 1712 kreeg tijdens het afgelopen WK opvallend meer meldingen over geweld. Het ging om 4% meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. Na afloop van het WK nam het aantal oproepen weer af. Kasia Oziblo van Hulplijn 1712.
7: Niemand gaat ervan uit dat het WK geweld veroorzaakt. Maar we merken wel dat een toernooi als het WK toch wel bijvoorbeeld heel heftige emoties teweeg brengt. En we merken dat die emoties toch wel ook geweld kunnen faciliteren. En dat dan nog in combinatie met bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik en minder slaap.
6: Het ging vooral om meldingen van kindermishandeling of geweld tussen volwassen familieleden. Drinkwaterbedrijven zien geen extreme piek in het waterverbruik. En dat ondanks de hittegolven en de droogte. Je hoort Karel Heijerman van de koepel van drinkwaterbedrijven Aqua Flanders.
8: Dat is goed nieuws eigenlijk, want dat betekent dat de mensen op een verstandige manier omgaan met het gebruik van kraanwater. En dat is een goede vaststelling natuurlijk. Hè. Waar we wel piekverbruiken zien, is in sommige kustgemeenten, maar dat heeft dan te maken met toerisme enzovoort. Dat is ook een jaarlijks fenomeen en daar zien we wel pieken. Maar voor de rest, Vlaanderen breed, zijn die pieken relatief beperkt eigenlijk.
6: Op 26 juni werd het meeste water verbruikt. Dat was ook de warmste dag deze zomer. De bekende veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. Dat maakt zijn zoon bekend. Bernaerts richtte in 1993 zijn veilinghuis op in Antwerpen. Hij werd onder meer beroemd door de veiling van de Hemelvogel, een schilderij van René Magritte.
9: 3.400.000. Niemand beter. Iedereen gewoon aangedacht. Activiteit was...
6: Het is nog steeds het duurst geveilde schilderij ooit in ons land. Mon Bernaerts werd 81. In Duitsland lag het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig vannacht een tijd stil door een drone boven een van de start- en landingsbanen. Dat bevestigt de NAVO. De drone vloog in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Intussen is het luchtvaartverkeer wel volledig hervat. De politie onderzoekt de zaak. Een stuk van een SpaceX-raket is vanochtend neergestort op de maan nadat het anderhalf jaar door de ruimte ronddwaalde. Het komt van een raket die in januari vorig jaar werd gelanceerd. Door de crash krijgt de maan er een nieuwe krater van tot wel 30 meter groot bij. Het is niet duidelijk wat er nu moet gebeuren met dat raketdeel. Mogelijk blijft het voor altijd op de maan liggen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien ook een bui, maximaal tot 28 graden. Morgen is het ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer wat warmer.
0: Live music matters.

Goedemiddag, 7 over 12. Pearl Jam, Even Flow. Vanmiddag afwisselend zon en wolken hoorde ik. En ik voeg daar graag even aan toe dat ik de soundtrack voor jou woensdagmiddag verzorg. Als ik even mag natuurlijk. We zitten op woensdag in Vilvoorde, maar dat houdt mij niet tegen om de M-quiz te spelen. Ik ga dat gewoon doen en hopelijk zoveel mogelijk Willy Gadgets weggeven zometeen aan één Willy-luisteraar. Dit is de nieuwe single van Matt Berninger, Martini Me Fat

0: Ja, Where Are We Running? Ik denk nu zaterdag heel veel mensen naar Lokeren, want dan staat hij op Lokerse feesten. Lenny Kravitz. De M-quiz. Vandaag spelen we met Sophie uit Bavikhoven. Dag Sophie.
1: Goedemiddag, Sien.
0: Sophie, ik vroeg het daarnet al, bel ik jou tijdens een werkdag of op een vakantiedag? Het is het tweede, maar je was toch wel net iets zeer actiefs aan het doen, hè?
1: Ja, een beetje zoals Lenny net aan het zingen was, Where Are We Running? Ik was dus net gaan lopen en ik stond klaar om te douchen, maar ben even terug naar beneden gekomen, met kleren aan, zodat het duidelijk is.
0: Oké, maar je doet in je eigen huis wat je wil, hè, Sophie. Wij filmen
1: tuurlijk,
0: onze kandidaten
1: niet.
0: Dus, dat mag met kleren uit. Je mag spelen met kleren uit. Sophie, hoe lang heb je nog vakantie?
1: Eigenlijk nog tot... ik start pas 1 september. Ik sta in het onderwijs.
0: Oh, fijn. Oké. Okay. En wat doe je?
1: Maar we beginnen wel iets vroeger voor te bereiden.
0: Ja, dat weet ik.
1: Dat weet ik ook wel. Ja.
0: Ik ken heel veel mensen in het onderwijs. En ik vind het ook altijd heel kwalijk dat jullie zelf dan altijd moeten verdedigen voor die zomervakantie. Want het is niet nodig. Ja, jullie verdienen dat. En je moet inderdaad ook heel veel werken in de zomermaanden. Sophie, we gaan spelen. Je gaat 3 vragen krijgen in deze M-quiz. En per vraag kan je een extra Willy gadget verdienen. We beginnen met Willy stickers, daarna een Willy toteback. En je kan ook nog een Willy Marcelleke winnen. Ideaal voor jouw looptochtjes, denk ik.
1: Ja.
0: Maar we gaan beginnen met de eerste vraag. Het is meteen een muziekvraag. Hoe heet de gitarist die bij deze groep speelde? Hij stond eind juni ook nog op Live is Live. De gitarist van deze groep.

0: Een groep die natuurlijk ondertussen al lang geen groep meer is, maar we zoeken de gitarist die er vroeger wel bij speelde.
1: Oh, ik ken het liedje, maar de gitarist...
0: Nee, geen idee. Nee. Het was Johnny Marr. Johnny Marr, die natuurlijk ondertussen ook een solo-carrière heeft van The Smiths. Oké, niet erg, Sophie. Je kan nog spelen voor de stickers en voor de toteback, als je het antwoord op deze vraag tenminste weet. We zoeken een film gebaseerd op een boek van Roald Dahl over een meisje dat op mysterieuze wijze telekinetische krachten krijgt. Hoe heet dat meisje?
1: Ah, dat is Mathilda.
0: Helemaal juist, helemaal juist. De stickers zijn alvast voor jou. Je kan nu ook nog een toteback winnen van Willy. Hoe heet het chocoladedessert met harde buitenkant en vloeibare binnenkant?
1: Ah, chocolademoyeux.
0: Ja! Yes! Ging goed, Sophie. Buiten Johnny Marr ook niet de makkelijkste vraag. Dat geef ik toe, maar... Heb je al stickers en een toteback van Willy?
1: Stickers wel en een toteback niet, maar mijn dochter die was in Leuven, of die studeert in Leuven, die werkt ook in Museum M.
0: Ah, tof.
1: En die was van plan om het personaliseerde toteback van Willy voor mij te kopen, maar dat was ze te laat. Ze moest ergens zijn en ze ging terug, dat was ze te laat. Dus nu moest ze geen meer kopen voor mij.
0: Ah, maar zo'n verhaal. Oké, Sophie, tof. Dan komt die toteback inderdaad aan jouw richting uit. En geniet nog van de maand augustus en dan van het nieuwe schooljaar. Hè. Dag, Sophie.
1: Ja,

0: van Sam Fender. Dit jaar toert hij niet, of toch niet deze zomer. Maar ik heb horen waaien dat hij volgende zomer terug op de grote festivals zou staan. Zometeen Alice in Chains.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Music Matters. Really?

Altijd fijn als mensen hun vinyls doorsturen van de nummers die ze horen. Zo deed Jo uit Hamme ook bij dit nummer No Excuses van Alice in Chains. We gaan naar Yard Act. Een nieuw album kwam uit op 17 juli. You're Gonna Need a Little Music, zo heet het album van de Britse band. En het nieuwe nummer heet New Beginnings.

Close to Me. Robert Smith liet zich enkele weken geleden nog horen via de officiële Instagram-pagina van The Cure over de halftime show van het WK voetbal. Hij was geen fan, om het met een eufemisme te zeggen. En verder heeft hij natuurlijk ook meegewerkt aan het nieuwe album van The Rolling Stones, Foreign Tongues. En dat ging eerder toevallig. Hij was in de buurt van de opnamestudio, ging iets drinken met de producer Andrew Watt. En die nodigde hem dan uit om eens dag te komen zeggen aan Mick Jagger en co. En voor je het wist was hij dan toch gewoon dingen aan het inspelen. Heerlijk toch? Je zou denken dat daar dan jaren communicatie aan vooraf gaat, van die twee sterren zo bij elkaar. Maar nee, gewoon op de bots. Even meegewerkt aan de nieuwe Rolling Stones. Dit is Jasper Steverlink. Nashville Tears.

0: songs als deze zijn toch zo van die kleine cadeautjes in je dag. Even If You Don't van Ween. Nog voor 1 uur krijg je live muziek hier op Willy.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis met een mini black and white deo gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
8: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
7: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
10: De zomer van Willy.

0: Passenger van Iggy Pop gisteren. Nee, het was niet gisteren, het was maandag. Was Isolde Lazoen bij ons te gast in de namiddag bij Roos van Akker. Haar nieuwe album My Kind of Drama komt eind augustus uit. Dus Roos vroeg haar uiteraard of Isolde zelf into drama is. En dit was haar antwoord.
1: Nee, ik loop daar een beetje van weg. Ik heb liever geen echte drama. Maar daarom zoek ik mijn drama op in de muziek. En daar kan ik mij volledig laten gaan. En daar hou ik ook enorm van bombast en mineurakkoorden en zware muziek en zo. Dat vind ik fantastisch.

Little Arithmetics van Deus. Als je eens wil binnenkijken in het huis van Klaas Janszoons, de onder andere violist van Deus, dan moet je naar De Morgen gaan. Ze geven een unieke inkijk in de heel bijzondere plek waar hij woont. In Borgerhout is dat in de Pekfabriek. Heel tof om eens te bekijken op de site van De Morgen.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag. Hulplijn 1712 kreeg tijdens het afgelopen WK voetbal opvallend meer meldingen over geweld. Het ging om 4% meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. Na afloop van het WK nam het aantal oproepen weer af. Kasia Ouziblo van Hulplijn 1712.
3: Niemand gaat ervan uit dat het WK geweld veroorzaakt. Maar we merken wel dat een toernooi als het WK toch wel bijvoorbeeld heel heftige emoties teweeg brengt. En we merken dat die emoties toch wel ook geweld kunnen faciliteren. En dat dan nog in combinatie met bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik, minder slaap.
2: Het ging vooral om meldingen van kindermishandeling of geweld tussen volwassen familieleden. De Vereniging voor Ouders van Verongelukte Kinderen is voorstander van het plan van mobiliteitsminister Krukke. Die onderzoekt een verbod op te krachtige auto's voor jonge bestuurders. Joort Roel de Kleen.
4: Jonge, onervaren bestuurders koppelen aan zware, krachtige voertuigen is natuurlijk een gevaar voor de verkeersveiligheid. Want jonge bestuurders moeten natuurlijk nog ervaring opdoen om met alle verkeerssituaties om te gaan. Krachtige voertuigen zijn vaak zwaarder, trekken sneller op. En we weten ook dat die meer en zwaardere ongevallen veroorzaken.
2: Ook experten zijn voor. In Frankrijk gaat zo'n verbod dit najaar in. In Italië bestaat het al 15 jaar. Het aantal werklozen met een uitkering in Brussel is fors gedaald. Dat blijkt uit cijfers van arbeidsbemiddelaar Actiris. Het gaat om 40% minder mensen dan in juli vorig jaar. Komt door de beperking van de werkloosheid in de tijd. Het aantal mensen dat zich afgelopen jaar bij het OCMW kwam melden, steeg dan weer fors met 70%. In Zuid-Frankrijk, in de buurt van Marseille, zijn een Belgische vader en dochter zwaar gewond geraakt tijdens het parasailen. Het gebeurde vorige week vrijdag. De kabel van hun parachute schoot plots los van de boot die hen voorttrok. Ze werden door de wind meegesleurd en kwamen hard neer op het strand. Ze zijn allebei overgebracht naar het ziekenhuis en liggen daar nog steeds. Het is niet duidelijk waarom de kabel plots loskwam. De politie heeft een onderzoek geopend. En Romelu Lukaku is niet komen opdagen voor een trainingskamp bij Napoli, dat melden Italiaanse media. Het ziet er meer en meer naar uit dat hij naar een andere ploeg zal gaan. Er is alvast interesse van Atlanta United in de VS. Enkele weken geleden had zijn makelaar al een mogelijk vertrek bij Napoli laten uitschijnen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien ook een bui, maxima tot 28 graden. Morgen is het ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
1: Live music matters.
0: De zomer van Willy.

T-Rex, Children of the Revolution. Goedemiddag, het is 5 augustus. Ik kan me levendig inbeelden dat de zoveelste vakantieweken met kinderen ondertussen begint te wegen. En dan aan de andere kant zijn er misschien ook ouders van grote kinderen die mijmeren naar die zomer samen. Het is altijd iets. Ik weet niet of je mijn gevoel deelt, maar alles wat trigger finger aanraakt, en dan bedoel ik ook gewoon een gitaar, wordt meteen zoveel cooler. Alles is cool wat die band doet. Een nieuw album Tarmac komt uit op 18 september en een van die ook alweer coole nieuwe singles is Through the

0: vorige week bracht Sam Bettes nog zijn nieuwe versie van dit nummer na de act van Case Choice. En diezelfde dag waren ook Kids With Buns bij ons. Hun nieuw album heet Bell Jar en de inspiratie kwam voor beide dames door éénzelfde gebeurtenis. Zo vertelden ze zelf.
1: Maar wij zaten op eigenlijk exact hetzelfde moment met hetzelfde probleem. Een break-up verwerken. Dus het, is, het zit vol met nummers over hoe dat allemaal mis kan gaan in de liefde.
2: Ja.
1: Maar we hebben elkaar daar heel hard in gevonden. En daar is muziek uitgekomen waar we er best trots op zijn, denk ik.
2: Ja.
0: Hadden jullie dan ergens, dat is misschien een stoute vraag, maar tijdens die break-up zo het gevoel van, ja, hier gaan echt goede songs uitkomen?
2: Absoluut wel.
0: Ja?
2: Ik herinner mij echt nog het moment waarop dat, ik was dus uit elkaar gegaan met mijn lief.
0: Ja?
2: Een paar maanden voor de zomer en dan zo echt, ik denk eind mei, herinner ik mij het moment dat Marie aan mijn deur stond. En ik weet nog, Marie zei, ik ga naar mijn ex gaan, we gaan praten, het gaat gedaan zijn. En ik zei, hoezo gaat het? Dat gaat helemaal niet zo zijn. En zij kwam terug
1: en een kwartier later stond ik daar.
2: Uit. En ik dacht echt, oh you poor thing. En ondertussen zat ik, ik zag iets van dollartekens in mijn ogen. Ik dacht, ja!
0: Bell Jar komt er binnenkort aan. Ze speelde dit live bij ons, Half of a Dream. Live, love, love.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is de zomer van Willy.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

Perfect Day van Lou Reed natuurlijk. Wat was jouw meest perfecte dag van de zomer tot nu toe? Ik denk dat het bij mij zo'n moment was in mijn tweede of bij een eind tweede week van mijn vakantie. Ik was aan het wandelen in een heel warm dorpje en dan voelde ik echt, ja, ik ben ontspannen. En dan voelde je natuurlijk vooral hoe gespannen je eigenlijk de weken en maanden ervoor bent geweest. Dat moment kan ik me nog herinneren, dat je zo echt die spanning uit je voelt wegvloeien. Laat zeker weten welk perfecte moment er voor jou al was deze zomer. Dit zijn Wodan Boys en Blindsided.

the Sun from My Heart van Manic Street Preachers. Ondertussen heeft onder andere Bjorn zijn favoriet moment van de zomer doorgestuurd. Tot nu toe, het optreden van The Scratch afgelopen maandag op de Lokerse feesten is zeer zeker een van mijn topmomenten. Ik heb daar nog goede dingen over gehoord, over The Scratch. Heel hard, maar heel fijn. Zometeen Warhouse na The Cooks en Do You Wanna? Goedemiddag.

0: Desire van Warhouse. 20 voor 2, zometeen Kaiser Chiefs.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Shh, luister.
6: Hey, kom op!
5: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
7: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
10: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
11: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes,

Kiels Meezingen. Ik neem mezelf altijd voor. Nee, ik moet niet altijd meeroepen met Ruby, maar ja, ik kan niet anders. Hè. Je roept sowieso mee. Morgen zitten we terug in Emleuven en op donderdag gaan we altijd door tot 10 uur 's avonds. Dan is het museum ook langer open, dus dan kan je dat ook bezoeken. En dan organiseren wij in de tuin telkens iets anders, vaak iets muzikaals, maar volgende week bijvoorbeeld ook een filmvoorstelling. Later meer daarover. Wat we morgen doen is een unplugged avond met Portland als headliner. Jente Pironijn van Portland komt daar spelen. Dat gaat ongetwijfeld fantastisch zijn, want die heeft ondertussen al heel wat kilometers op de teller. En we hebben T.P. Le Green als voorprogramma geregeld. Was onlangs nog belofte bij ons. Dus die passen heel goed samen. Morgen Portland en T.P. Le Green helemaal gratis in Emleuven. And suddenly the silence returns into the house. You created room for a more compelling doubt. Is there someone you still think about in this long

0: Noordkaap, wat is kunst? 9 voor 2. Ik weet niet of het als compliment bedoeld is voor de Jesus and Mary Chain, maar het nummer waar we nu naar gaan luisteren, Crash van The Primitives, werd geschreven in 1985 door Paul Court, terwijl hij naar Jesus and Mary Chain aan het luisteren was. En dan besefte hij, je moet helemaal geen muzikaal genie zijn om goede popsongs te schrijven. Drie akkoorden zijn genoeg en dan een baslijn. En voilà, Crash van The Primitives was geboren.
1: Willy.
0: Het is effectief van een goede popsong. Crash.

Joost en Bart laten weten dat ze dit nog gehoord hebben op de Lokerse feesten afgelopen zondag. Het was dan een New Wave dag natuurlijk. Scoort ook elk jaar zeer goed in onze New Wave 100. Fade to Grey van Visage. Brengt ons zo goed als naadloos bij het nieuws van 2. Ik heb enkel nog Gotta Get Away van The Offspring.

0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag. Aan onze kust gaat de politie een speciale drone inzetten om transmigranten op te sporen. Ze verstoppen zich vaak in de duinen om dan met een bootje de Noordzee over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Door die drones zijn er een pak minder agenten nodig, hoort Dimitri van Damme van de politie.
2: De laatste tijd was het eigenlijk vooral van op de stranden langs de oostkust, vanuit de Swin, vanuit Blankenberg hebben we 3 keer een insteek gehad. In Bredenhaan heeft men een grotere strook die men moet kunnen coveren. En we kunnen niet om de 100 meter een politieagent zetten.
1: Het gaat voorlopig om een proefproject. De Vereniging voor Ouders van Verongelukte Kinderen is voorstander van het plan van mobiliteitsminister Krukke. Die onderzoekt een verbod op te krachtige auto's voor jonge bestuurders. Jort Roldeklein.
3: Jonge, onervaren bestuurders koppelen aan zware, krachtige voertuigen is natuurlijk een gevaar voor de verkeersveiligheid. Want jonge bestuurders moeten natuurlijk nog ervaring opdoen om met alle verkeerssituaties om te gaan. Krachtige voertuigen zijn vaak zwaarder, trekken sneller op. En we weten ook dat die meer en zwaarder ongevallen veroorzaken.
1: Ook experten zijn voor. In Frankrijk gaat zo'n verbod dit najaar in. In Italië bestaat het al 15 jaar. In Zuid-Frankrijk, in de buurt van Marseille, zijn een Belgische vader en dochter zwaar gewond geraakt tijdens het parasailen. Het gebeurde vorige week vrijdag. De kabel van hun parachute schoot plots los van de boot die hen voorttrok. Ze werden door de wind meegesleurd en kwamen hard neer op het strand. Ze zijn allebei overgebracht naar het ziekenhuis en liggen daar nog steeds. Het is niet duidelijk waarom de kabel plots los kwam. De politie heeft een onderzoek geopend. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui, maximaal tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
0: Live music matters.

Passion van The Killers. Goedemiddag, 6:06 op deze woensdag 5 augustus. Geen live muziek van op ons terras. Op woensdag trekken we ons even terug in de studio. Maar morgen zijn we weer terug, hoor. Dan ben ik er om 11:00 met Christo, om 12:15. Christo is een project met Thijs van Neste. En wat het meer brengt, daarvoor moet je morgen natuurlijk luisteren. Bruce Springsteen kon begin deze week fantastisch nieuws de wereld insturen, want zijn vrouw Patty Shelfa leed al 8 jaar aan een bijzondere vorm van bloedkanker, maar ze is nu kankervrij verklaard. Mooi nieuws voor de band ook. Dit is I Am On Fire van Bruce Springsteen.

Nieuwe single van The Last Dinner Party, Knocking at the Sky. De zomer is natuurlijk ook de periode van de kampen met de jeugdbeweging. Iedereen komt met super unieke verhalen thuis. Altijd van die verhalen van, klinkt tof, je had er moeten bij zijn wel. Maar altijd ja, zeer spannende verhalen. Al denk ik wel dat niemand het verhaal van de scoutsmeisjes uit Hasselt kan overtreffen. Dat is toch heel bijzonder. Het gaat over een bijzondere ontmoeting. Daar heb ik het zo meteen eens even over. Dit is Arno.

0: single van Ash vorig jaar. De beste kampfoto voor mij tot nu toe komt van de scoutsmeisjes uit Hasselt. Ze waren op kamp in Wallonië, Hans-sur-Lesse. Ze gingen een trektocht doen. Ze waren gewoon aan het wandelen tot ze in de verte een koppel zagen. Redelijk casual gekleed. En ze gingen wat dichter, want ze dachten, die herkennen wij precies, die twee mensen. En ze gingen wat dichter en inderdaad, ze hadden gelijk. Het waren de koning en de koningin, koning Filip en koningin Mathilde, die daar gewoon ook lekker een wandelingetje met z'n tweeën aan het doen waren. Ze liepen hand in hand. Ja, en ze hebben dan een selfie gevraagd en ze hebben dat gewoon gekregen met de koning en de koningin. Topfoto. En ook heel fijn dat die koning en die koningin gewoon daar in Hans-sur-Lesse een wandelingetje gaan maken, vind ik.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: De zomer
3: van Willy.

de baser van Pixies. En ik heb de nieuwe single van Lenny Lenny. Dat is het solo-project van Leonard Korevits van Compact Disc Dummies. En je voelt zijn oog voor esthetiek ook gewoon doorstromen in zijn songs. Het is ongelooflijk. Zijn nieuwe single heet She Only Loves You. En de zomer is nog niet voorbij voor hem. Hij stond gisteren nog op de Lokerse feesten. Het Herbakkersfestival komt er nog aan. Rijversfestival, Pukkelpop.

Die sloten vorige week nog hun Wild God-tournee af in Brighton. Thuismatch natuurlijk, laatste concert van die Wild God-tournee met, jawel, Kylie Minogue als special guest. Er waren ook heel wat Willys naar Brighton afgezakt, snap ik helemaal. Hij had ook nog 's middags zo'n soort showcase gegeven op een platenwinkel, op het dak van een platenwinkel. Ik heb foto's gezien van Willys die erbij waren, die echt heel dicht bij Nick Cave stonden. Van Brighton naar New York, New York. Dit is Ryan Adams. En zometeen Ian Dury en The Blockheads.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis met een mini black and white deo gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Zij de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Wat gooien we straks op de barbecue?
5: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
4: Een goeie viski.
5: Of een lekkere langoustine.
4: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: de Vos Lemmes.
8: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
9: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
8: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

What's the Frequency, Kenneth, van R.E.M. natuurlijk. Ik heb nog een paar echt goede songs, hoor, voor ik eruit ga om 3 uur. Te beginnen met eentje uit 72, Breekbare Ballad, over een eerste verliefdheid. Een nummer dat destijds helemaal geen commercieel succes bleek. Maar later is het dan bekend geworden door bijvoorbeeld That 70 Show. En ook heel veel artiesten hebben het nummer gecoverd. Ik heb het over 13 van Big Star.

0: 13 van Big Star. Je hoort het al een beetje. We hadden een klein binnenpretje. De zomer van Billy. En we, dat is natuurlijk Roos van Akker en ik.
1: Elaba.
0: Roos, we hebben al twee weken toch een mooie romance, vind ik.
1: Absoluut.
0: Ons overgangsmoment is altijd heel plezant.
1: Is waar, ja. De overgang is altijd plezant.
2: Gewoon lachen, gieren, brullen.
0: Goed. Ja.
1: Nee, ik was eigenlijk Sien tips aan het geven om lekker te gaan eten in de buurt van
0: Omgekeerde wereld, want ik ben vandaar.
1: Ja, ik weet het. Ik weet het, maar waar dus ik al vaker geweest ben jij nog nooit geweest.
0: Nee, maar dat is eigenlijk wel leuk om mensen die niet van Leuven zijn, dan hebben die zo'n nieuwe blik op de stad en dan leer je toch nog vaak nieuwe dingen kennen. Is zo.
1: Ja, maar het is niet dat ik echt ver gegaan ben deze keer.
0: Nee.
1: En gisteravond om het hoekje alweer.
0: Om het hoekje, ja, prima. Roos, we zitten in de studio hier in Vilvoorde vandaag, dus geen live band naast ons. Spijtig.
1: Maar ik ga wel live muziek draaien.
0: Ja.
1: Uiteraard.
0: Ik ga dat wel missen in september, als we terug hier zitten. Zo elke dag die live bands over de vloer.
1: Dan gebeurt er nog eens iets. Maar ja, straks heb je Thomas opnieuw bij jou. Dan gebeurt er zeker wat.
0: Een soort van permanent live band. Of ongeleid projectiel, dat is waar.
1: Voilà, inderdaad. Ja. Maar om het goed te maken, dat we dus in de studio zitten vandaag. Jij bent bijna klaar. Heb ik cinematickets geregeld. Dus je kunt cinematickets winnen.
0: Oké, okay. En wat moet je ervoor doen? Of?
1: Een zeer moeilijke vraag beantwoorden.
0: Oké. Okay.
1: En het heeft iets te maken met de film The Odyssey en de nieuwe Spider-Man.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Beiden.
0: Ja. Dus ergens tussen 3 en 6 ga je nog filmtickets weggeven. En ga je nog veel live muziek draaien. Heel fijn.
1: Roos. Zeker, ja.
0: Veel plezier en tot morgen. Hè?
1: Heel graag tot morgen.
0: In Leuven terug.
1: Yay. De zomer van Billy.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Go Yellow!
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag. Aan zee gaat de politie nu ook aan de oostkust een speciale drone inzetten om transmigranten op te sporen. Ze verstoppen zich vaak in de duinen om dan met een bootje de Noordzee over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Door die drones zijn er een pak minder agenten nodig. Je hoort Dimitri van Damme van de politie.
7: De laatste tijd was het eigenlijk vooral van op de stranden langs de oostkust, vanuit de Swin, vanuit Blankenberg hebben we 3 keer een insteek gehad. In Bredenhaan heeft men een grotere strook die men moet kunnen coveren. En we kunnen niet om de 100 meter een politieagent zetten.
6: Het gaat voorlopig wel nog om een proefproject. De autoriteiten in Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika, trekken aan de alarmbel over de opvang van minderjarige migranten. De situatie is onhoudbaar volgens de president, sinds de toestroom van tienduizenden migranten vorige week. De opvangcentra zitten er zo'n 2600% boven hun capaciteit. Er worden ook 1000 kinderen opgevangen, terwijl er maar 100 plaatsen zijn. Ceuta vraagt hulp aan de Spaanse regering om de situatie onder controle te krijgen. En de ebola-uitbraak in Congo is kritieker dan ooit, dat zegt Artsen zonder Grenzen. In amper 3 maanden tijd zijn al zeker 1500 mensen overleden. Het gaat nu om meer dan 3600 bevestigde gevallen. En dat cijfer neemt ook elke dag nog toe. Artsen zonder Grenzen vraagt daarom meer steun om de uitbraak tegen te gaan. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui, maxima tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
4: Live music matters. De zomerfamilie. Roos van Akker. En je krijgt hoog bezoek van 4 oud-presidenten, willen of niet. Goedemiddag.

Haha, een goede middag vanuit de studio in Vilvoorde en niet vanuit Leuven. Het gaat vandaag niet lukken als je ons zou willen bezig zien op ons terras, omdat op woensdag Museum M altijd gesloten is. Hè? Maar de platenbak zit overvol met heerlijke muziek. Dat is beloofd.

0: Ginzo met Snow White. Aangezien we in de studio zitten vandaag en niet op ons terras, komen er dus geen artiesten langs om iets voor je te spelen. Maar er is zeker wel genoeg live muziek om je te laten horen. En om het helemaal goed te maken dat we niet in Leuven zitten, kun je straks ook nog cinematickets winnen. Over een klein uurtje zal dat zijn. Dit is Fleetwood Mac met The Chain.
1: Live music matters. The summer.

0: Can we make a start?
1: Ze zijn bezig aan hun Amerikaanse tournee. Zo spelen ze straks ook in Madison Square Garden. En zelfs 3 keer op rij. Mumford & Sons en A Rubber Band Man.
2: Life. Music Matters. De zomer van Willy.

De Sheila Divine. Zo'n 2 weken geleden waren ze te gast bij Annelies op ons terras van M. Leuven. En ze hebben een nieuw concert op Belgische bodem aangekondigd. Want op donderdag 29 oktober dan spelen ze in het casino van Sint-Niklaas. Met Lightspeed in hun voorprogramma.

Alweer een pareltje van Eels. Time. Oktober wordt de maand van de nieuwe albums, toch zeker voor Eels. Want dan komen ze met Cookie Happened, hun allernieuwste.

0: Zomer van Willy.
1: Met deze week live sessies van Isolde Lazoen, Arend de Labie en Daan. En donderdagavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De Zomer van Willy.
0: Music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Sst. Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Smartfoto.be.
9: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
10: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
9: Echt of wat?
11: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
12: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
13: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
14: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
13: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
15: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De Zomer van Willy. Roos van Akker.

elke weekdag, behalve op woensdag, dan zenden we live uit voor de zomer van Willy van op ons terras bij M. Leuven. En elke dag komen er dus ook twee artiesten wat live songs voor je spelen. Zo komt Zornik ook eens goeiedag, zeg. Koen Buijsen, die komt op 14 augustus langs, volgende week vrijdag. Dan komt hij twee live songs voor je spelen. En hoe Koen Buijsen klinkt, hoor je nu met Scared of Yourself.

die verder heeft gezongen op de begrafenis van Glenn Hansard. Bono was er trouwens ook aanwezig. Glenn Hansard, die vorige week is verongelukt. Hij werd 56. Je hoorde Pearl Jam met Alive. En dit zijn Nothing But Thieves.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 4 uur.
3: Een goedemiddag. Ons land gaat helpen om de grote natuurbrand in Nederlands-Limburg te blussen. De vraag kwam van Nederland zelf. In totaal gaat het om 25 brandweerlieden en 6 brandweerwagens uit de provincie Limburg. De brand is intussen onder controle, maar het kan wel nog dagen duren voor die volledig geblust is. Want er zijn nog verschillende brandhaarden actief. De autoriteiten in Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika, trekken aan de alarmbel over de opvang van minderjarige migranten. De situatie is onhoudbaar volgens de president, sinds de toestroom van tienduizenden migranten vorige week. De opvangcentra zitten er zo'n 2600% boven hun capaciteit. Er worden ook een duizendtal kinderen opgevangen, terwijl er eigenlijk maar een honderdtal plaatsen zijn. Ceuta vraagt hulp aan de Spaanse regering om de situatie onder controle te krijgen. En het is bijzonder druk aan de tankstations bij de Nederlandse grens, want vanaf vandaag kost een liter benzine bij ons zo'n 70 cent minder dan in Nederland. Ook diesel is per liter zo'n 40 cent goedkoper. Deze Nederlanders kwamen dus speciaal in België hun auto tanken.
4: Ja, is zo stom zelfs. Niet uit, denk. En ik zie allemaal Nederlanders hier dus.
5: Het scheelt een heel stuk geld. Laten we heel eerlijk zijn, het is 70 cent ongeveer met Nederland. Dus het is gewoon slimmer. Vooral wij gaan op vakantie vanavond en beginnend met een halve tank. Ik dacht, ik haal mijn eerste voordeel er alvast uit.
3: De maximumprijs voor een liter benzine 95 staat bij ons nu op €1,87. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui, maxima tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
2: Live music matters.

Een vettige streep Bliss van Muse kreeg je. Om het goed te maken dat we vandaag niet op ons terras zitten bij Museum M in Leuven, mag ik je ook gelukkig maken met cinematickets. Nog een klein beetje geduld. Eerst die band die zich vernoemd heeft naar een leuk spelendingetje voor in bed. Steely Dan en Ricky Don't Lose That Number.

0: favorite van Fontaine's DC. 5 duo tickets heb ik voor jou om naar de cinema te gaan. Stel dat je wil ontsnappen aan de hitte of de dagelijkse sleur. Dan kun je naar het epos van Christopher Nolan gaan, The Odyssey. Of misschien naar de nieuwe Spider-Man, Brand New Day. Als je zo'n cinematicket wil winnen, dan moet je wel deze vraag juist beantwoorden. En hier komt die. In zowel The Odyssey als de nieuwe Spider-Man film spelen 2 mensen mee die in het echte leven een koppel vormen. Ik zou graag de naam van de man hebben. Dus stuur maar in de app welke acteur in beide films meespeelt.
1: Music Matters. De zomer van Willy.

0: Tyler Ballgame en Live It Down. Om cinematickets te winnen moest je de naam van de acteur weten, die zowel in The Odyssey als in de nieuwe Spider-Man speelt. En die een koppel vormt met Zendaya in het echt. Ja, ja, Tom Holland was het juiste antwoord. En dat wisten onder andere Sophie uit Wanzele, Eva uit Blankenbergen, Jurgen uit Lierde, Tibris uit Brugge en Jan uit Mechelen. Veel plezier met de cinematickets. En je kunt ermee dus naar een film naar keuze. Zowel die Odyssey van Nolan als de nieuwe Spider-Man film. Of zelfs de nieuwe Toy Story. Of zelfs Minions. Voilà, ze.
1: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5 plus 1 gratis op Aquarius.
2: 5 plus 1 gratis? Top. Laat die dorstlessers maar komen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Dit is de zomer
4: van Billy.

Flip Kaulier is volop aan het werk aan een nieuw soloalbum. Terwijl zijn debuutplaat Ocharme Ik net ook 25 jaar oud is geworden. En om dat te vieren gaat hij dit weekend op Dranouter zijn plaat integraal spelen. Een soort van jubileumshow wordt het. Dit is een welgemeende uit die plaat. Live van op ons terras bij M. Leuven. Flip Kaulier.

debuutplaat van Somber is nu al een tijdje uit en doet het ook ontzettend goed. Maar sinds eind juni heeft hij zelfs een nieuwe single uit, die waarschijnlijk de voorbode wordt voor alweer een nieuwe plaat. En dit was hem, die nieuwe single, My Body Isn't Ready van Somber, van die jonge kerel uit New York.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Nog steeds al volonté.
3: This is a muscle van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
4: De zomer van Willy. Roos van Akker.

de zomer van Willy. Live music matters. Elke weekdag bekijken we nog eens een zomer uit het verleden. En vandaag gaan we niet te ver terug. We duiken in die van 2018. In de zomer van 2018 trouwden Prins Harry en Meghan Markle in Windsor Castle. Of Castle, mag ook, hè. Een Amerikaanse actrice die met een Britse prins trouwde. Het was echt een sprookjeshuwelijk. Zowel het grote publiek als de roddelbladen kregen er maar geen genoeg van. Ook werd een van de meest memorabele Belgische voetbalwedstrijden gespeeld in 2018. De wedstrijd tegen Japan vond plaats op het WK in Rusland. In de 65ste minuut stond België nog met 2-0 achter, maar door een prachtige inhaalbeweging scoorde België twee keer in maar liefst 4 minuten. We wonnen uiteindelijk met 3-2 tegen de Japanners. Het was een euforisch voetbalmoment dat elk WK toch nog wel eens naar boven komt. En het muzikale hoogtepunt van 2018 was Queens of the Stone Age op Rock Werchter. De band speelde een loeiharde set en tijdens You Think I Ain't Worth a Dollar But I Feel Like a Millionaire zag zanger Josh Homme een fan in een Spider-Man kostuum. Hij vroeg aan het publiek om de Spider-Man naar het podium te laten crowdsurfen en na een kort dansje en een knuffel op het podium zei Josh Homme: My Spidey sense is tingling. And it's saying, get the fuck off the stage now. Een hilarisch festivalmoment dat de boel alleen maar meer deed losbarsten. Dit zijn de Queens of the Stone Age met Little Sister. De

De Britse band Stone speelde begin vorige maand op het Cactus Festival. En tijdens hun concert ging zanger Finn Power het publiek in. Hij kroop in een boom en zong gewoon verder van daaruit. Hij kreeg ook nog eens een Belgische vlag die hem mooi omhoog hield voor onze rode duivels toen. Stone en I Got a Feeling.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Een goedemiddag. In het centrum van Londen zijn meerdere mensen neergestoken, dat melden Britse media. Het zou gaan om 4 mannen tussen 34 en 52 jaar. Ze werden met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft intussen een vrouw van 47 opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat haar bezielde. Israël heeft het nieuwe vredesplan voor Gaza afgewezen. Dat heeft Israëli's premier Netanyahu gezegd in een video op sociale media. Vorige vrijdag kondigde Amerikaans president Trump aan dat er een akkoord was over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan terugtrekken uit de Gazastrook. Hamas had dat akkoord al goedgekeurd, maar Israël doet dat dus niet. Snelle auto's verbieden voor jonge chauffeurs zal weinig effect hebben, dat zegt verkeersinstituut Vias. Mobiliteitsminister Krukke wil sportwagens en zo verbieden voor bestuurders die nog maar net hun rijbewijs hebben. Maar Vias is nog niet helemaal overtuigd. Stef Willems.
3: Stel dat je maar één wagen hebt als gezin, en dat is bijvoorbeeld een hybride wagen, dan zit je al snel boven die 200 pk. Dat is niet noodzakelijk een snelle bolide. En als je dan iemand wilt laten autorijden, ja, dan gaat dat niet. Hè. Als die pas een rijbewijs heeft, dan ben je bijna verplicht om een extra wagen te kopen.
2: Vias zegt ook dat amper 3% van de ongevallen gebeurt met zulke krachtige auto's. Ons land gaat helpen om de grote natuurbrand in Nederlands-Limburg te blussen. De vraag kwam van Nederland zelf. Ons land stuurt in totaal 25 brandweerlieden en 6 brandweerwagens. De brand is intussen wel onder controle, maar het kan wel nog enkele dagen duren voor die helemaal geblust is, want er zijn nog verschillende brandhaarden actief. Intussen woedt er ook een nieuwe brand in duinen ten noorden van Den Haag. En als je nog een eclipsbrilletje zoekt om naar de zonsverduistering te kijken, dan moet je snel zijn, want de voorraden bij de opticiëns slinken snel. Dat zegt de koepel van opticiëns. Je hebt zo'n bril nodig om naar de verduistering te kijken, anders kunnen je ogen beschadigd raken. Je vindt ze bij opticiëns en observatoria en in sommige apotheken en supermarkten. De zonsverduistering vindt plaats op 12 augustus rond 7 uur 's avonds. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui, maximaal tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
1: Live music matters.
0: De zomer van Willy. Roos van Akker. Er komt een tuin van geluid op je af en dat mag je letterlijk nemen. Goedemiddag.

Nog een uurtje hou ik je bezig vandaag met nu al meteen een van de meest besproken nieuwe Britse gitaarbands. Kyo, de band rond de broers Finn en Connor Kyo. En wat ze maken wordt vaak vergeleken met een soort van kruising van Jeff Buckley, Radiohead en de Smashing Pumpkins. Ze hebben al een EP uitgebracht en binnenkort volgt een debuutplaat. In oktober spelen ze ook in Trix. Dit is Kyo.

echte hit van iets meer dan 25 jaar geleden, die je ook absoluut kunt meebrullen, is alweer populair geworden. En dat door TikTok. Ik heb het over Wheatus en Teenage Dirtbag. Want heel wat mensen delen foto's van toen ze puber waren op de tonen van dit nummer. En binnenkort gaan de leden van Wheatus samen met Ugly Kid Joe op tournee.

0: Zo zie je dagelijkse portie muzikale verdoving. En daar zit de stem van Mark Sandman en die saxofoon van Dana Cully. Zeker voor iets tussen morfine en supersex.
1: Zij de Vos.
2: Ja, Limmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
2: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
1: Of dingen, hè? Bougie burgers.
2: Dat is passé. Kom, herpak de Limmes.
1: Oké. Okay.
2: Waarom neemde jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken?
2: Ja!
1: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Limmes.
5: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Live music matters. De zomer van Willy.

0: Archief Nationaal.
1: Goeiedag ook was en waar je ook bent. Het is tijd om die dag stilaan achter je te laten. Elke dag klinken wij met jou op wat geweest is en op de mooie zomeravond die eraan komt. Dus voor nu, hef je glas, steek het maar eens goed in de lucht en geniet van White Town met jou.

Lisa Lasso dan nog eens met haar crazy vibes. Morgen kun je die van heel dichtbij horen en zien in het Openluchttheater Rivierenhof in Deurne. En als het je morgen niet lukt, ze speelt ook op Pukkelpop. Lisa Lasso.

0: zomer van Willy.
1: Met deze week live sessies van Isolde Lazoen, Arend de Lapie en Daan. En donderdagavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
0: Music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
1: De zomer van Willy. Roos van Akker.

is nog waar ook. Summer's Here van Magnus. Morgen is het alweer donderdag. En s'avonds zetten we de tuin van M. Leuven dan altijd open voor jou. Om te komen kijken naar een artiest of een band. En morgen zijn dat er zelfs twee. Portland en T.P. LeGreen. Ze gaan beide een akoestische set voor je spelen. En als je tegen dan nog niet hebt gegeten, de foodtruck van Crock'n'Roll gaat daarvoor zorgen voor een hapje. Morgen vanaf 8 uur in de tuin van M. Leuven. Onder andere Portland.

Morgen is Jan van den Bossen er weer vanaf 7 uur. En vanaf 11 uur kun je Sien op ons terras bezoeken en aan het werk zien. Bij haar komt Christo langs, samen met Thijs van Este. En vanaf 3 uur ben ik er ook weer en komt Jente van Portland een sessie spelen. Om dan s'avonds nog eens op te treden met T. Pilgrim in onze tuin. En het is voor niks. Je hoeft er niks voor te betalen.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Een goede avond. In het centrum van Londen zijn 4 mannen neergestoken, dat melden Britse media. Het zou gaan om mannen tussen 34 en 52 jaar oud. Ze werden met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. De politie heeft intussen een vrouw van 47 opgepakt. Er werd ook een schaar teruggevonden. Het is nog niet duidelijk wat die vrouw bezielde. Israël heeft het nieuwe vredesplan voor Gaza afgewezen. Dat heeft Israëlisch premier Netanyahu gezegd in een video op sociale media. Vorige vrijdag kondigde Amerikaans president Trump aan dat er een akkoord was over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan terugtrekken uit de Gazastrook. Hamas had dat akkoord al goedgekeurd, maar Israël doet dat dus niet. De twee mannen die betrokken waren bij een vechtpartij in Brussel vorige week blijven in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De mannen takelden iemand zwaar toe in het metrostation Beurs. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar is intussen niet meer in levensgevaar. Volgens de advocaat van een van de verdachten ging de ruzie over een sigaret. Snelle auto's verbieden voor jonge chauffeurs zal weinig effect hebben, dat zegt verkeersinstituut Vias. Mobiliteitsminister Krukke wil sportwagens en zo verbieden voor bestuurders die nog maar net hun rijbewijs hebben. Maar Vias is nog niet helemaal overtuigd. Stef Willems.
3: Stel dat je maar één wagen hebt als gezin, en dat is bijvoorbeeld een hybride wagen, dan zit je al snel boven die 200 pk. Dat is niet noodzakelijk een snelle bolide. En als je dan iemand wilt laten autorijden, ja, dan gaat dat niet. Als die pas een rijbewijs heeft, dan ben je bijna verplicht om een extra wagen te kopen.
2: Vias zegt ook dat amper 3% van de ongevallen gebeurt met zulke krachtige auto's. En als je nog een eclipsbrilletje zoekt om naar de zonsverduistering te kijken, dan moet je snel zijn, want de voorraden bij de opticiens slinken snel, dat zegt de koepel van opticiens. Je hebt zo'n bril nodig om naar de verduistering te kijken, anders kunnen je ogen beschadigd raken. Je vindt ze bij opticiens en observatoria en in sommige apotheken en supermarkten. De zonsverduistering vindt volgende week woensdag plaats rond 7 uur 's avonds. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.

0: bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 6,95 euro. Aldi, altijd slim.
1: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
6: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top, ik voel me nu al fris gewassen.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. We'll

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Een goede avond. In Bredene aan de kust is een man van 64 om het leven gekomen nadat hij werd aangereden door een kusttram. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies kon gebeuren. Je hoort Stijn Biebouw van de politie.
3: Het gaat om een voetganger die de tramsporen gekruist heeft en daarbij gegrepen is door de kusttram. Jammerlijk genoeg hebben we moeten vaststellen met dodelijke afloop. De precieze omstandigheden zijn op dit moment nog onduidelijk. Nu zal de context van het ongeval voorwerp uitmaken van verder onderzoek en zal het parket zijn werk doen om te kijken wat de precieze omstandigheden van de gebeurtenissen zijn.
2: Volgens het parket van West-Vlaanderen gebeurde de aanrijding op een oversteekplaats. Op de tram zelf raakte niemand gewond. Door het ongeval was er ook hinder voor het tramverkeer. De twee mannen die betrokken waren bij een vechtpartij in Brussel vorige week blijven in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De mannen takelden iemand zwaar toe in het metrostation Beurs. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar is intussen niet meer in levensgevaar. Volgens de advocaat van een van de verdachten ging de ruzie over een sigaret. De drone die gisteravond werd gevonden op de luchthaven van Leipzig in Duitsland was effectief uitgerust met explosieven. Dat bevestigt het parket. De politie heeft de bom intussen onschadelijk gemaakt. Het vliegverkeer werd gisteravond een tijd lang stilgelegd en verschillende vluchten werden omgeleid. In Kiev is de dodentol na de grote Russische luchtaanval opgelopen tot 17. Dat meldt de Oekraïense president Zelensky. Er raakten ook 44 mensen gewond. Volgens Zelensky is die tol zo hoog omdat Oekraïne nog altijd wacht op luchtafweersystemen van de VS. Je hoort Tom Simoens van de Koninklijke Militaire School.
4: Het is al maanden dat het zich aftekent. En nu is het wel duidelijk dat ook de Europese stocks bijna leeg zijn. De Amerikaanse stocks zijn aan het legen omwille van de oorlog tegen Iran. En dan komt dus inderdaad het punt dat de Oekraïnse voorraden effectief leeg zijn.
2: En sport in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de vijfde rit gewonnen. Een bergrit van 140 kilometer. Ze haalde het in de sprint van de Zwitserse Marlen Reusser. Zij behoudt wel de gele leiderstrui. De Poolse Nibia Doma eindigde derde. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
1: Music matters.

0: En
1: Colruyt trakteert.
0: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Shh, luister.
4: Kom op.
3: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim. Nog steeds al volonté.
7: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

0: Mediatip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Een goeie avond. Duitsland start een terreuronderzoek nadat er gisteravond een drone met explosieven is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Dat is een van de belangrijkste luchthavens van Europa. De drone lag vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. En niemand weet waar die drone vandaan kwam. Journalist Rob van Erk.
3: Volgens de eerste screenings gaat het om Semtex. En dat is een zeer krachtig explosief dat door militairen en in de mijnbouw wordt gebruikt. Maar dat is een explosief dat je niet zelf kan maken. Dat wordt in een fabriek gemaakt volgens een geheim recept. En velen wijzen er daarom op dat ze denken dat er hier militairen achter zitten.
2: De Duitse antiterreurdienst sluit een politiek motief daarom niet uit. In Bredene aan de kust is een man van 64 om het leven gekomen nadat hij werd aangereden door een kustram op een oversteekplaats. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Je hoort Stijn Biebouw van de politie.
4: Het gaat om een voetganger die de tramsporen gekruist heeft en daarbij gegrepen is door de kustram. Jammerlijk genoeg hebben we moeten vaststellen met dodelijke afloop. De precieze omstandigheden zijn op dit moment nog onduidelijk. Nu zal de context van het ongeval voorwerp uitmaken van verder onderzoek en zal het parket zijn werk doen om te kijken wat de precieze omstandigheden van de gebeurtenissen zijn.
2: Op de tram zelf raakte niemand gewond. In Nederland zijn de sluizen rond Rotterdam gesloten door te lage waterstanden. Dat melden Nederlandse media. Door de sluizen dicht te houden wil de regering het water zo lang mogelijk in de regio houden. Het is nog maar de eerste keer dat ze dat doen. Ook in de Rijn in Duitsland en de Donau in Hongarije staat het waterpeil erg laag door de aanhoudende droogte. En tennis dan. Zizou Berks heeft zich geplaatst voor de 16e finales van het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij haalde het in 3 sets van een Argentijn. Het werd 3-6, 6-3 en 6-2. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
1: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Duitsland start een terreuronderzoek nadat er gisteravond een drone met explosieven is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Dat is een van de belangrijkste luchthavens van Europa. De drone lag vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Niemand weet waar die drone vandaan kwam. Journalist Rob van Erck.
3: Volgens de eerste screenings gaat het om Semtex. En dat is een zeer krachtig explosief dat door militairen en in de mijnbouw wordt gebruikt. Maar dat is een explosief dat je niet zelf kan maken. Dat wordt in een fabriek gemaakt volgens een geheim recept. En velen wijzen er daarom op dat ze denken dat er hier militairen achter zitten.
2: De Duitse antiterreurdienst sluit een politiek motief daarom niet uit. Verschillende Joodse organisaties nemen formele afstand van de Antwerpse rabbijn Moshe Friedman. Die vindt dat besnijdenissen enkel uitgevoerd mogen worden door erkende artsen. Het Antwerpse parket opende enkele jaren geleden een onderzoek naar illegale besnijdenissen bij baby's in de Joodse gemeenschap. Friedman diende ook klacht in tegen Amerikaans president Trump, omdat de VS zich gemengd zou hebben in dat onderzoek. Onder meer Amerikaans ambassadeur Bill White haalde uit naar Friedman en noemde hem een bedrieger. En dan nog voetbal. Unionverdediger Ross Sykes valt enkele maanden uit door een blessure. Dat meldt de club zelf op sociale media. In de wedstrijd van Union gisteren tegen het Noorse Bodø Glimt kwam Sykes slecht neer en ontwrichtte daarbij zijn sleutelbeen. Hij is vandaag geopereerd en zal de start van de Belgische competitie dit weekend dus missen. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.

Disco. It ain't no country club either.

0: zomer van Willy.
1: Met deze week live sessies van Isolde Lazoen, Arend de Lapie en Daan. En donderdagavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
0: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
0: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. In Antwerpen is de Pride begonnen. Dat is het feest van de LGBTQ+ gemeenschap. En die Pride is nog altijd nodig. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws. 45% van de mannen voelt zich ongemakkelijk bij transgenders, dus een man die vrouw is geworden of omgekeerd. Journaliste Hannelore Simoens.
3: Vrouwen zijn een pak toleranter dan mannen bij mannen. Zit toch nog, ja, die... Is het die manosfeer ergens, die invloed daarvan, die Andrew Tate, manfluencers, die meespelen? We zien ook wel dat die religieus-conservatieve hoek nog meespeelt. Maar je ziet algemeen bij mannen een pak minder verdraagzaamheid dan bij vrouwen in elk geval.
2: Meer dan 20% van de mannen zegt ook dat ze het ongemakkelijk vinden als twee mannen hand in hand wandelen. In Leuven is een man van 75 aangereden door een bus van de lijn aan het station. De man raakte zwaar gewond aan zijn benen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet de eerste keer dat er een zwaar ongeval gebeurt aan het busstation van Leuven. 2 jaar geleden kwam een vrouw van 27 om het leven, ook nadat ze daar werd aangereden door een bus. In Mol in de Antwerpse Kempen is een synthetisch drugslab ontdekt voor crystal meth, dat meldt het parket. Crystal meth is een erg verslavende harddrug. De politie vond het lab in een magazijn in een tuin. De twee bewoners van het huis zijn aangehouden. Het gaat om iemand van 35 en iemand van 39. Het lab is intussen ontruimd. Iran en Oman hebben naar eigen zeggen een akkoord bereikt over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Al betekent dat niet meteen dat de zeestraat weer open gaat. Iran zegt dat dat pas gebeurt als de VS ingaat op een aantal eisen van Iran. Het akkoord is nog niet helemaal rond. Na het nieuws over het mogelijke akkoord is de goudprijs opnieuw de hoogte ingeschoten. En voetbal vicekampioen Union moet verdediger Ross Sykes enkele maanden missen door een schouderblessure. Dat meldt de club zelf op sociale media. In de kwalificatiewedstrijd voor de Champions League gisteren tegen het Noorse Bodo Glimt ontwrichtte Sykes zijn sleutelbeen. Hij werd vandaag geopereerd en zal de start van de Belgische competitie dit weekend dus missen. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goede avond. In Antwerpen is de Pride begonnen, het feest van de LGBTQ+-gemeenschap. En die Pride is nog altijd nodig. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws. 45% van de mannen voelt zich ongemakkelijk bij transgenders, dus een man die vrouw is geworden of omgekeerd. Journaliste Hannelore Simoens.
3: Vrouwen zijn een pak toleranter dan mannen bij mannen. Zit toch nog, ja, die... Is het die manosfeer ergens, die invloed daarvan, die Andrew Tate, manfluencers, die meespelen? We zien ook wel dat die religieus-conservatieve hoek nog meespeelt. Maar je ziet algemeen bij mannen een pak minder verdraagzaamheid dan bij vrouwen in elk geval.
2: Webwinkel bol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij het pakjesverwerkingsbedrijf waarmee Bol samenwerkt. Volgens de winkel gebeurde de cyberaanval 4 dagen geleden. Mogelijk werden er klantgegevens gestolen, zoals naam, adres en telefoonnummer. Wie alles bij Bol bestelt is nu dus best extra waakzaam voor fraude of phishing, bijvoorbeeld via e-mails of telefoontjes. In de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een woning, onder wie ook de vermoedelijke dader. Dat melden de lokale autoriteiten op sociale media. Een 4de persoon werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 4 mensen uit dezelfde familie. Over een motief is nog niets bekend. En sport, de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven stoten door naar de 2e voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. De dames van Leuven nemen het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.

0: De zomer van Willy.
1: Met deze week live sessies van Isolde Lazoen, Arend de Lapie en Daan. En donderdagavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
0: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
0: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Er komt voorlopig geen sproeiverbod, ondanks de droogte en de lage waterpeilen. Mogelijk komt dat er later deze zomer wel, zegt hydroloog Patrick Willems.
3: Dat hangt dus af van hoeveel regen er precies gaat vallen, maar ook hoeveel water er precies gaat verdampen. Maar ook wel hoeveel water er in Wallonië, Noord-Frankrijk, gaat vallen, want dat water komt via de Maas richting het Albertkanaal. Mocht augustus keurig droog blijven, en ook september, dan gaan we mogelijk later in de zomer, en binnen meerdere weken, wel eventueel een sproeiverbod gaan krijgen.
2: De voorbije jaren kwam zo'n sproeiverbod er al sneller, maar nu zouden we beter weten hoe groot onze waterreserves zijn. Webwinkel bol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij het pakjesverwerkingsbedrijf waarmee Bol samenwerkt. Volgens de winkel gebeurde de cyberaanval 4 dagen geleden. Mogelijk werden er klantgegevens gestolen, zoals naam, adres en telefoonnummer. Wie alles bij Bol bestelt, is nu best extra waakzaam voor fraude of phishing, bijvoorbeeld via e-mails of telefoontjes. In de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een woning, onder wie ook de vermoedelijke dader. Dat melden de lokale autoriteiten op sociale media. Een 4e persoon werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 4 mensen uit dezelfde familie. Over een motief is nog niets bekend. En dan nog sport. De vrouwen van Oud-Heverlee Leuven stoten door naar de 2e voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. De dames van Leuven nemen het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maximaal tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
0: Music Man.